0: Weetabix is the whole wheat breakfast, the protein and energy breakfast. Weetabix and milk, so easy to have, so good in its square meal nourishment.
1: Start the day with Weetabix, Weetabix for breakfast.
2: Rof Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij Rof Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage Rof-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum. Rof Hi-Fi.
3: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...